0: Want dat op de voorbije twee WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
1: Brazilië gaat wel door op het WK-voetbal naar de achtste finales. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finales...

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter bij een appartementsgebouw die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
2: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oligarch die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
3: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Hirsch was één van hen. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. De meeste pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Ze vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. De bonden roepen de directie van Ryanair op om, zoals ze het noemen, de goedertrouw opnieuw naar de onderhandelingstafel te komen. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Eerste keer verlenging op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Ta dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En zo'n 1-1, maar uiteindelijk scoorde

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: De tijdloze live. De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 4 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man bij een appartementsgebouw een rugzak achter die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
2: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oliejarig die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in. Nog 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Volgens schattingen van de VN zijn ook nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn zeker 135 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas, waar de bevingen het hevigst waren. Een rechtbank in de VS heeft filmregisseur en schrijver Carl Rynch veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie met als titel White Horse, die hij nooit afmaakte. Hij sluisde het geld door naar zijn privérekening en loste er onder meer creditcardschulden mee af. Ook gaf hij grote bedragen uit aan dure auto's, horloges, kleding en zelfs 2 matrassen die samen meer dan $600.000 kosten. De regisseur moet zich in september melden bij de gevangenis. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van de WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. Op dit moment spelen Marokko en Nederland tegen elkaar. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. De dag begint droog met zon, later komen er meer wolken en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het is nog warm tot 27 graden. Morgen en donderdag meer wolken met kans op een bui bij maximaal 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. 1,5 jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op. Naar eigen zeggen omdat Eternit te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig zal willen betalen. De Vlaamse regering stapt nu ook opnieuw naar de rechter. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. Die betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 anderen opgepakt. Kim Bastiaans van de politie van Antwerpen.
3: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
2: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. De Israëlische vlag die zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is dus beslecht in die gemeenteraad van gisteravond in Antwerpen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Er zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas waar de bevingen het hevigste waren. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Nederland en Marokko geëindigd tussen, op een 1-1 gelijkspel. Daar komen nu verlengingen aan. Duitsland is eerder vannacht verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. En Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK, want dat schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Vandaag eerst zon, later komen er meer wolken aan en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt tot 27 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met kans op een bui dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. Marokko gaat door op het WK.
1: Zaidari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
0: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Zonet Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In de penaltyreeks miste Nederland 3 keer. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. In Antwerpen is groenvoorzitter Eamon Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd.
2: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
0: Na de zware aardbevingen in Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld. Maar er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de doden zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de aardbevingen de Verenigde Staten net waren uitgezet. Zij sliepen dan in een opvangplaats in de hoofdstad Caracas, waar de aardbevingen het hevigst waren. Vandaag eerst droog en zonnig, later komen er meer wolken en is er kans op wat regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op een bui en de rest van de week halen we tot rond de 25 graden.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
5: Marokko gaat door op het WK.
6: Saïdari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales en Nederland is uitgeschakeld.
5: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penaltyreeks miste Nederland 3 keer tot Ismaël Saïbari van Marokko kon scoren. Marokko gaat dus door naar de achtste finales. Nederland ligt eruit. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
7: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
5: Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Want ook daar stond het na 120 minuten 1-1 gelijk. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales. Al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. Als je van Antwerpen naar Brussel moet via de E19, dan sta je er heel lang in de file. Dat komt omdat de werken daar tussen Rumst en Mechelen zijn uitgelopen. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook en daardoor is er dus een lange file. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren al erg lang tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt, omdat het stadsbestuur zo het genocidaal geweld van Israël lijkt te steunen. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd.
8: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
5: Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond beslist dat de Israëlische vlag toch zal blijven hangen aan het Antwerpse stadhuis. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. Vooruit, de partij die samen met N-VA aan de macht is, wil de Israëlische vlag liever weg. In Monaco zijn gisteravond rond 9 uur 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Een van de slachtoffers zou een rijke Oekraïense zakenman zijn die nog altijd zaken deed in het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. Vandaag is eerst droog en zonnig. Later komen er meer wolken aan en is er ook wat kans op regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en de rest van de week tot 25 graden.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 70.

0: De Tijdloos.
1: Hey, ik ben Jelle en mijn favoriete zomerplaat is Breathe van Pink Floyd. Omdat dat nummer in de zon met die melodie, amazing. Niks kan dat op.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Oh. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen. Marokko gaat door op het WK. Nederland ligt eruit.
1: Marokko gaat door. Er was de hoop, er was de droom. Maar al heel snel in het toernooi is die droom aan duigen.
0: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penaltyreeks miste Nederland 3 keer tot Ismaël Saibari van Marokko kon scoren. Marokko gaat dus door naar de 8e finales. Nederland ligt eruit. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
2: Intens natuurlijk. Je hebt er zoveel op getraind en uiteindelijk vlieg je eruit.
0: Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de 8e finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. De overheid waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen. De dieven staan vooral in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Het kan soms erg snel gaan. In een paar seconden kunnen ze je al bestelen. De overheid zegt daarom dat je cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt best thuis laat. De rest moet je goed verstoppen in bijvoorbeeld zakken met ritssluiting of tassen die je vlak voor je draagt. Als je van Antwerpen naar Brussel moet via de E19, dan sta je er heel lang in de file. Dat komt omdat de werken daar tussen Rumst en Mechelen zijn uitgelopen. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook en daardoor is er dus een lange file. Je neemt beter de A12. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren al erg lang tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt, omdat het stadsbestuur zo het genocidaal geweld van Israël lijkt te steunen. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt, omdat ze op een plek betoogden waar dat volgens de politie niet mocht. Groenvoorzitter Ayman Horsch is intussen vrijgelaten en is verontwaardigd over de aanpak van de politie.
3: Ik vind het onacceptabel dat ik beticht word van onciviel gedrag of van het bespuwen van de politie. De beelden zijn, ze zijn online, u kan het zien. Ik ben altijd rustig geweest, ik heb altijd uiteraard meegewerkt. Ik probeer altijd aangenaam te zijn met politieagenten die proberen hun werk te doen. Maar het is de burgemeester van Antwerpen die beslist heeft om aan die politieagenten te vragen om op een harde manier om te gaan met mensen die vreedzaam aan het protesteren waren voor de zoveelste keer.
0: Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond beslist dat de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis toch zal blijven hangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. Vooruit, de partij die samen met N-VA aan de macht is daar, wil de Israëlische vlag liever weg. De man die gisteren in Duitsland 6 mensen doodschoot, deed dat door een ruzie over voogdij. De doden zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling en sociaal werkers. De dader had gisteren een afspraak met hen om de voogdij over zijn baby van 3 maanden te bespreken, die in de instelling verblijft. De moeder en baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. De Duitse politie heeft nu 2 mensen opgepakt, onder wie de dader zelf. Vandaag eerst droog en zonnig, later meer wolken en kans op wat regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en de rest van de week rond de 25 graden.
4: De tijdloze.
0: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
5: Dit zijn de woorden van Patty Smit. Laat het vurige verdriet dat verlangen heet nooit los. Verlangen, zelfs als het pijn doet, is wat je in leven houdt. Dat is een heel mooie uitspraak, want inderdaad, verlangen naar iets toe willen groeien, naar iets willen gaan, naar iets willen verlangen, dat is toch het mooiste wat er is. Of het gaat uitkomen of niet, dat zien we dan wel.
0: Tijdloze tegelwijsheid.

0: tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Welke absolute klassieker stond nooit op 1 in het tijdloze 100? A. Bohemian Rhapsody van Queen. B. Child in Time van Deep Purple. Of C. Angie van de Rolling Stones.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Juist, de antwoord is A. Bohemian Rhapsody scoort sinds de eerste editie in 1987 zeer goed in de tijdloze 100, maar behaalde nooit de eerste plaats. Dan leg jij mij eens uit waarom Black van Pearl Jam al zo vaak op nummer 1 heeft gestaan.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
4: Supporters van Marokko vieren de overwinning tegen Nederland.
5: 3 uur opgestaan voor de match en nu gewoon doorwerken. En we zijn heel blij. Penalties, ik wist dat we gingen winnen.
6: Goeie overwinning, hè. Dus daarom zijn we met z'n tweeën met mijn zoon Marokkaanse t-shirt aan, hè. Ik wel hele nacht opgebleven en hij de tweede helft.
7: Heel spannend. Misschien kan ik met mijn klasgenoten vieren.
4: Marokkanen wereldwijd vieren hun overwinning op Nederland tijdens het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk na verlengingen en waren uiteindelijk de beste in een spannende penaltyreeks. Onder meer in Brussel en in Antwerpen kwamen blij supporters vroeg in de ochtend op straat. Nederland ligt er dus uit, daar zijn supporters natuurlijk erg teleurgesteld. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay, want ook daar stond het na 120 minuten 1-1 gelijk. Brazilië won van Japan met 2-1 en kon zich zo wel plaatsen voor de 8e finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex. Dat is de nieuwe naam van het bedrijf Eternit dat vroeger jarenlang asbest maakte. Dat is een kankerverwekkende stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruikt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bepalen hoeveel Etex moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt nu met de onderhandelingen omdat Etex te weinig wil betalen. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
8: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave in de samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler en wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen.
4: De overheid waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen. De dieven staan dan vooral in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Het kan soms erg snel gaan. In een paar seconden kunnen ze je al bestelen. De overheid zegt dat je cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt best thuis laat. De rest moet je goed verstoppen in bijvoorbeeld zakken met ritssluiting of tassen die je vlak voor je draagt. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het is de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt een deel van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En zo werd hij rijker dan Erik Witoek, de man achter Tiense Suiker en Weight Watchers. Alexandre Van Damme van bierbedrijf AB InBev is de derde rijkste Belg. Vandaag eerst droog en zonnig. Later komen er meer wolken en kan het ook wat regenen. We halen tot 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien. En de rest van de week tot 25 graden.
9: De Tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

nu exclusief bij Lidl de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2020.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
1: Politieagenten zijn niet schuldig aan geweld. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Hij gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen de man van 26 in een wurggreep en raakte hij bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat wel toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden daarnaast ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd hebben. Maar volgens de rechtbank gingen ze ervan uit dat hij alleen bewusteloos was en dat ze hem geen hartmassage moesten geven. Ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex. Dat is de nieuwe naam van het bedrijf Eternit, dat vroeger jarenlang asbest maakte. Dat is een kankerverwekkende stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruikt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bekijken hoeveel Etex moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt nu met de onderhandelingen omdat Etex te weinig wil betalen. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
2: We willen weten waar vandaag nog asbest aanwezig is en daar waar het schadelijk kan zijn, waar schilfers loskomen, dan moeten we het gaan verwijderen. Dus dat is een heel grote opgave die we vandaag alleen afwentelen op de Vlaamse belastingbetaler, waarvan ik vind, zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid die zij volledig voor hun aandeel moeten opnemen. En daarover gaat het debat. En als dat niet lukt, middelijk, moet dat via de rechtbank.
1: Vlaanderen wil tegen 2040 alle gevaarlijke asbest weg. Paraguay houdt vandaag een nationale feestdag na de overwinning op het WK voetbal tegen Duitsland. Dat heeft de president aangekondigd. Meteen na de match stroomden duizenden supporters samen in de hoofdstad Paraguay. Van Paraguay. En ze mogen dus nog een hele dag blijven feesten. Ook Marokkaanse supporters wereldwijd hebben gevierd dat Marokko won van Nederland. En dus doorgaat naar de 8e finales op het WK. Onder meer in Antwerpen.
3: Om 3 uur opgestaan voor de match. En nu gewoon doorwerken. En we zijn heel blij. Penalties, ik wist dat we gingen winnen.
4: Goeie overwinning, hè. Dus daarom zijn we met z'n tweeën met mijn zoon Marokkaanse t-shirt aan. Hè. Ik wel de hele nacht opgebleven en hij de tweede helft.
5: Heel spannend. Misschien kan ik met mijn klasgenoten vieren.
1: Het is droog en zonnig. Straks komen er meer wolken aan en kan er ook wat regen vallen. We halen temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig aan zee. Op andere plaatsen is er kans op een bui en de rest van de week tot rond 25 graden.
6: De tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: De tijdloze.
6: Een zee van tijdloze muziek.

0: vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: Politieagenten zijn niet schuldig aan geweld. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam één van de politiemensen hem in een wurggreep en raakte de man bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden daarnaast ook nog terecht omdat ze de man niet gereanimeerd hebben. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt de advocaat van een van de agenten.
3: Ze hebben eigenlijk veel gedaan. Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst om de luchtwegen vrij te maken. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. Ze hebben water over zijn gezicht gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze dan in die omstandigheden beslist om niet tot reanimatie over te gaan. De mug is ook verwittigd. De ziekenwagen is verwittigd. Dus ze hebben eigenlijk heel veel handelingen gesteld. Maar helaas is die jonge man toch overleden.
2: Het gevangenispersoneel is weer aan het werk gegaan. Gisteren hebben ze gestaakt om de medewerkers van Franstalige gevangenissen te steunen. Die begonnen de staking om de overbevolking in de gevangenissen aan te klagen, omdat heel wat gevangenen op de grond moeten slapen en omdat er ook meer agressie is tegen het personeel. Na de zware aardbevingen in Venezuela in Zuid-Amerika stuurt ons land hulp. Vanmorgen is BeFast vertrokken op de luchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Dat zegt majoor Bertors.
4: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
2: Na de aardbevingen in Venezuela zijn er nu al meer dan 1700 doden en er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Het is nog droog met zon, later wordt het bewolkt met kans op wat regen. We halen rond 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en tot 25 graden.
1: De tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: De tijdloze live.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
8: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
6: Sessibo. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De Tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
3: Het is vandaag de laatste schooldag. Voor de meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs zit het schooljaar er weer op. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Voor deze kleuters en leerlingen van basisschool De Luchtballon in Mechelen kan de grote vakantie dus al beginnen.
4: Nog een halve dag op school zitten en daarna ga ik naar de edelstenenwinkel bij iemand komen spelen en eten.
5: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
6: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
7: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
3: Vanaf volgend jaar wordt 30 juni een volledige schooldag, al valt die volgend jaar toevallig wel op een woensdag. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep, waarna de man bewusteloos raakte en stierf. Volgens de familie van de man had de agent dat niet op die manier mogen doen, maar de rechtbank oordeelt daar nu anders over, zegt hun advocaat.
8: Dat er hier een vasculaire strangulatie werd toegepast, een techniek die amper wordt toegepast door politiediensten. Bovendien, wat betreft de burgerlijke partijen, op een manier die bijna altijd letale gevolgen zou hebben. Dat gaat over de duur van de strangulatie. Daaromtrent heeft de rechtbank gezegd dat het geweld werd toegepast op een manier die toegelaten was door de politieman in kwestie.
3: De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd hebben, maar ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De bende zou drugs verkopen in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel en zou ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Volgens het parket van Brussel is het onderzoek bedoeld om de leiders, het geld en de netwerken van de drugsbendes aan te pakken. En na de zware aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika vorige week stuurt ons land hulp. Het BIFAS-team is vanmorgen vertrokken vanop de militaire luchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Dat zegt de overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
9: Er zijn twee delen in deze BIFAS-missie. Er is expertise die gestuurd is en waarvan er al één expert aanwezig is in Venezuela sinds zaterdag. En het tweede deel is vandaag het versturen van sheltermateriaal, dus vooral tenten, voor de mensen ter plaatse.
3: In Venezuela zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld na de aardbevingen. En er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is er wel kans op een beetje regen en we halen tot 27 graden vandaag. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien dan en dan tot 25 graden.
10: De Tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
2: De tijdloze live.

0: exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 70. Hoe kan dat?

0: Tijdloze.
1: Hallo Tijdloze, Metzi. Wanneer ik de koning van de reggae, Bob Marley, hoor, voel ik onmiddellijk een zomerse sfeer. No Woman No Cry vind ik zijn beste nummer en heeft trouwens ook nog eens een mooie boodschap.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà.
1: Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: Het schooljaar zit er weer op. Voor de meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is de grote vakantie begonnen. Veel scholen stopten vandaag al rond de middag. Deze kleuters en leerlingen van basisschool De Luchtballon in Mechelen gaan zich deze zomer zeker niet vervelen.
3: Voor de vakantie naar Italië, dan ga ik naar Aquasplash en naar de zee.
4: Morgen op kamp met mijn vrienden.
5: Ik ga naar Noorwegen en ik ga daar met de bus slapen op de parkeerplaats bij het strand.
6: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
2: Vanaf volgend jaar wordt 30 juni een volledige schooldag. Volgend schooljaar valt die toevallig wel op een woensdag. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De bende zou drugs verkopen in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilles in Brussel en zou ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Volgens het parket van Brussel is het onderzoek bedoeld om de leiders, het geld en de netwerken van de drugsbendes aan te pakken. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je dan zonder geldig ticket de trein opstapt, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Tot nu kon je wel een ticket aan boord kopen met een toeslag van €9. Maar dat systeem werd misbruikt en leidde vaak tot discussies en agressie, zegt de NMBS.
7: Dat was eigenlijk ook een grijze zone, ja, die misbruik in de hand werkte. Reizigers die wachten met het kopen van een ticket tot ze de treinbegeleider zien, wel in de toekomst zullen zij natuurlijk meteen boet worden. En we willen echt wel de zwartrijders tegengaan, maar we zien ook dat die discussies over vervoersbewijzen, dat is de belangrijkste oorzaak van agressie. Dus minder zwartrijders moet op die manier ook zorgen voor minder agressie tegenover ons personeel.
2: Uit controles van de NMBS zelf bleek dat 7% zonder geldig ticket reist. En zonder geldig ticket reizen kost de NMBS jaarlijks gemiddeld €80 miljoen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast dat de Vlaamse regering opnieuw naar de rechter stapt tegen het bedrijf. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar ze zetten gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Asbest is een kankerverwekkende stof en intussen al lang verboden. Het bedrijf hoopt wel nog opnieuw overleg. En in Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. En dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers, maar er was ook hevige kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning in Spanje van 1 jaar, die mogelijk verlengd kan worden. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Lokaal is er wel kans op wat regen en tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien dan. En tot 25 graden morgen.
0: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: Carlas vervang.
1: Alleen vandaag en alleen bij Carlas een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carlas.be.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
9: De tijdloze.
10: Een zee van tijdloze muziek.

shoulder.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: De Tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
3: Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je vanaf morgen zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt, riskeer je een boete van €90. Wie geen ticket kan kopen omdat de automaat in het station niet werkt of wie zijn abonnement niet bij zich heeft, krijgt wel nog de kans om later te betalen, zegt de NMBS.
4: Wanneer er in jouw station onvoldoende ticketautomaten waren die werken, dan wordt de treinbegeleider eigenlijk automatisch van op de hoogte gebracht. En als je dan wordt gecontroleerd door de treinbegeleider, dan krijg je een kaartje met daarop een QR-code. Daarop zal niet de boete van €90 staan, maar wel het gewone tarief van je trein. En dan heb je 2 weken de tijd om dat alsnog te betalen.
3: Voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is de grote vakantie begonnen. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Maar vanaf volgend schooljaar verandert dat, want minister van Onderwijs Suhail Demir heeft beslist dat 30 juni een volledige schooldag moet worden. Deze leerkrachten van basisschool De Luchtballon in Mechelen vertellen wat ze daarvan vinden.
5: Nu volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? Dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
6: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
3: In Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. En dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers, maar er was ook hevige kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning in Spanje van 1 jaar, die mogelijk verlengd kan worden. En in Zuid-Afrika wordt er in verschillende steden opnieuw betoogd tegen migranten die illegaal in het land zijn. Actiegroepen eisen al langer dat buitenlanders zonder papieren het land uit moeten. En ze hebben voor vandaag een deadline gezet. De werkloosheid is hoog in Zuid-Afrika en de actievoerders vinden dat de migranten hun werk afnemen. De anti-migratiecampagne is erg heftig daar en heeft er al toe geleid dat duizenden migranten het land uitgevlucht zijn. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen uit vrees dat de betogingen uit de hand lopen. Veel wolken en op de meeste plaatsen droog. Lokaal is er wel kans op wat regen en we halen tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer stapelwolken met ook enkele buien en dan tot 25 graden.
7: De Tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: De tijdloze live.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: feitloos.
1: Hallo, ik ben Gwendoline en mijn favoriete zomerplaat zou waarschijnlijk Lela van Dirk en de Domino's zijn, omdat ik enkele zomers geleden echt een hete bing ben tegengekomen op dat nummer en dat doet mij er altijd aan denken.
2: De tijdloze zomer.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
5: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 €. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
14: In Dendermonde zijn 9 leden van een drugsbende veroordeeld. De bende zou zeker 5 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons land hebben gesmokkeld via de haven van Antwerpen. De 9 leden haalden de drugs uit de containers, verdeelden en transporteerden die verder. Ze wasten hun drugsgeld ook wit door exclusieve juwelen en horloges te kopen. Ze kregen daarvoor celstraffen tot 9 jaar en verliezen bijna 60 miljoen euro winst die ze gemaakt hebben. In Vlaams-Brabant is een vrouw al voor de 5e keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Deze keer werd ze betrapt bij een politiecontrole in Dilbeek. De vrouw moet een boete van 4.000 euro betalen, waarvan een deel met uitstel. Ze kreeg ook opnieuw een rijverbod en ze moet opnieuw haar rijexamen afleggen. Werkgevers die via arbeidsmigratie mensen van buiten de Europese Unie een job willen geven, moeten vanaf nu 180 euro betalen per aanvraag. Vlaams minister van Werk Zoal Demir wil arbeidsmigratie van buiten de EU beperken tot functies waarvoor in Vlaanderen, België en Europa geen kandidaten te vinden zijn. En deze maatregel is deel van die hervorming. De Vlaamse werkgeversfederatie VOCA betreurt de maatregel.
15: Federaal wordt er 150 euro voor een dossier gevraagd. Daar komt nu ook een Vlaamse bijdrage bij van 180 euro. Maar we betalen voor een slechte kwaliteit, een tergend trage procedure. En dat is vooral problematisch voor bedrijven. Soms heb je natuurlijk ook wel buitenlandse arbeidskrachten nodig. Denk bijvoorbeeld aan onderzoekers. Die bedrijven die wachten daarop. En dan heb je natuurlijk wel echt een competitief nadeel als je daar vaak 20 weken op moet wachten.
14: En in Zoo Plankendaal in Mechelen is een nieuwe babygiraf geboren. Het gaat om een Kordofaangiraf, die is wereldwijd met uitsterven bedreigd. Moeder en dochter stellen het goed en ook de ontmoeting met de andere giraffen van de dierentuin is vlot verlopen, vertelt deze verzorgster.
16: In het begin is het altijd een beetje spannend, omdat we niet weten hoe de andere giraffen gaan reageren. Dus we zijn eigenlijk begonnen met 2 vrouwtjes en ons jonger mannetje van 2 jaar erbij te zetten. En die hebben eigenlijk eens gewoon gekeken en dan zijn die eigenlijk verder gaan eten. Heel de groep is heel beschermd. Als ze een beetje te dicht naar de waterkant gaan, dan gaan ze direct rondstaan.
14: Dit jaar krijgen alle dieren die in Plankendaal geboren worden een naam met de letter B. Je kan binnenkort meestemmen voor de naam van de babygiraf op Instagram. Veel wolken en meestal droog. Hier en daar is er wel kans op wat regen en we halen tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer stapelwolken met ook enkele buien en dan tot 25 graden.
6: De tijdloze.
17: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Doe, doe.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
7: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria platta. Oh. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
9: Ford.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
10: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
11: Kinderartsen vragen meer aandacht voor meningitis. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsels, gehoorverlies of amputaties. Gelukkig is het zeldzaam, maar als we beter en gratis zouden vaccineren, kan dat levens redden, zegt kinderarts Inne de Kuiper van de Belgische Koepelorganisatie voor Kinderartsen.
12: Er zijn vaccins voor verschillende soorten bacteriën die een bacteriële meningitis kunnen veroorzaken. Sommige van die vaccins krijgen jonge kinderen al, maar sommige vaccins zijn ook nuttig in de adolescentie en ook voor jonge kinderen. En die zijn momenteel nog niet terugbetaald, zijn nog niet in het standaard vaccinatieschema opgenomen. We weten dat vaccinaties werken en veel levens kunnen redden. Elk kind dat gered is of niet ziek wordt, is er één gewonnen, hè?
11: Een jongen van 12 is gisteren urenlang vergeten op een schoolbus. Dat meldt VTM en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde. Om 11:00 merkte de school van de jongen dat hij niet was aangekomen. Hij was onderweg in slaap gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het was een bus van busbedrijf Tros Beijaard dat betrokken was bij het dodelijke ongeval aan een overweg in Puggenhout. Vandaag is de deadline om je belastingaangifte op papier in te dienen. De meeste mensen doen dat intussen online, via Tax on Web. Maar vorig jaar zijn er toch nog zo'n 140.000 aangiftes op papier ingediend. Dat vermindert wel elk jaar, zegt de overheidsdienst Financiën.
13: We zien op 5 jaar tijd dat het gedaald is van 315.000 in 2021 tot 141.000 verleden jaar. Dat is eigenlijk echt een randfenomeen als je ziet dat er in totaal 7,4 miljoen mensen een aangifte moeten indienen. En dat betekent dat slechts 4% van de burgers die een aangifte moeten indienen, dat nog met papier doen.
11: De deadline voor Tax on Web is 15 juli. En rode duivel Axel Witsel vertrekt al na 1 seizoen bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van de topclub Atletico Madrid. Hij speelde iets meer dan 30 wedstrijden voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakt naar tweede klasse. Witsel is 37, het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Veel wolken, hier en daar kans op wat regen en tot 27 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna krijgen we meer stapelwolken met ook enkele buien en tot 25 graden dan.
14: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.
3: Ja, met de back.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Hanna en mijn favoriete zomerplaat is Diamonds on the Soles of Our Shoes van Paul Simon, omdat de vibe van het nummer mij echt doet denken aan de zomerzon.
2: De tijdloze zomer.

0: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
1: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Pizza Hut. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
6: Kinderartsen vragen meer vaccinaties tegen meningitis. Kinderartsen roepen de overheid op om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of zware gevolgen hebben, zoals hersenletsels of gehoorverlies. Gelukkig is het zeldzaam en bestaan er dus vaccins, maar die worden te weinig toegediend en ook niet altijd terugbetaald. En dat is oneerlijk, zegt kinderarts Inne de Kuiper van de Belgische Koepelorganisatie voor Kinderartsen.
7: Meerdere van de vaccins hebben meerdere dosissen nodig, dus die kostprijs kan snel oplopen tot enkele honderden euro's. We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
6: Een jongen van 12 is gisteren urenlang vergeten op een schoolbus. Dat meldt VTM en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Om 11:00 merkte de school van de jongen dat hij daar niet was aangekomen. Hij was onderweg in slaap gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het was een bus van busbedrijf Tros Beijaard dat betrokken was bij het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Die beslissing gaat in tegen de Amerikaanse president Donald Trump, want die wilde dat dat recht beperkt zou worden tot kinderen van wie minstens één ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Dat automatisch geboorterecht wordt in de VS al meer dan 150 jaar toegepast op basis van de Amerikaanse grondwet en dat blijft nu dus ook zo. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte nog kan indienen. De meeste mensen doen dat ondertussen wel online via Tax on Web. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. De elektronische aangifte heeft veel voordelen, zegt de overheidsdienst Financiën.
8: Als je ziet hoe gebruiksvriendelijk dat de online aangifte is, elektronische aangifte, met hulp, interactieve hulp bij het invullen, bedragen die vooraf ingevuld zijn, dat bestaat allemaal niet in de papieren aangifte. Dus het is een win-win situatie voor de burger en voor de administratie.
6: De deadline via Tax on Web is op 15 juli. En rode duivel Axel Witsel vertrekt al na 1 seizoen bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van topclub Atletico Madrid. Hij speelde iets meer dan 30 wedstrijden voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakte naar de tweede klasse. Witsel is 37, het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Vanavond blijft het droog, vannacht temperaturen tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna stapelwolken en kans op enkele buien en tot 25 graden.
9: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer. Alleen maar muziek. Rock!

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Sessibo.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
3: Het KMI waarschuwt voor de gevolgen als het verder moet besparen. Voor elke 5 personeelsleden die vertrekken bij het KMI worden maar 2 nieuwe mensen aangenomen. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is, zegt directeur David Degenau.
4: Het KMI staat aan de top van de veiligheidspyramide. Als wij waarschuwingen sturen, dan gaan er ook andere agentschappen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak, in actie schieten. Dus als we moeten vaststellen dat we belangrijke waarschuwingen niet meer kunnen uitsturen omdat we de technologie missen en vooral de mensen missen om dat te doen, ja, dat is toch wel een enorm veiligheidsrisico voor ons land.
3: De Vlaamse overheid bestudeert of het haalbaar is om het vaccinatieprogramma tegen bacteriële meningitis aan te passen. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën die soms ook dodelijk kan zijn. Belgische kinderartsen vragen dat er ook voor jongeren een vaccin wordt aangeboden en dat er ook een modernere versie wordt gebruikt van een vaccin dat kinderen nu krijgen. Het departement Zorg gaat bekijken of er daar budget voor is.
5: In Vlaanderen bieden we een heel aantal vaccinaties voor kinderen gratis aan. Er zijn adviezen om daar vaccins aan toe te voegen. Het vaccin tegen pneumokokken en een extra vaccin tegen meningokokken. Dat komt natuurlijk met een financiële kostprijs en ook organisatorische aanpassingen. En die twee punten moeten we eerst verder bestuderen eer we kunnen oordelen of we die vaccins effectief gratis gaan aanbieden of niet.
3: Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. President Trump wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat dat onwettig is. En dat is een nederlaag voor Trump, zegt VS-correspondent Thomas de Graven.
6: Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hooggerechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hooggerechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
3: En ex-Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerpen overnemen. Dat meldt HLN en is bevestigd aan onze redactie. De huidige eigenaar van Antwerpen, Paul Gijsens, staat financieel onder druk. Tegen middernacht moet hij een groot bedrag terugbetalen aan een beleggingsfonds. Lukt dat niet, dan komt de club in handen van dat fonds. Daarom willen van den Houten, Alderweireld en enkele anderen de club kopen. Die overname is een van de mogelijke pistes, dus het is ook nog niet zeker dat die er komt. Vanavond blijft het droog, vannacht temperaturen tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna stapelwolken en kans op enkele buien. En tot 25 graden morgen.
2: Dit is De Tijdloze. Are you ready to
7: party? Goeie dinsdagavond, de hele zomer lang 44 om 6:00 om de beentjes al wat los te schudden. Vandaag met platen van onder andere Franz Ferdinand, Billy, en dat is eigenlijk Billy Leijers van de familie Leijers, weet je wel. Kanye West komt langs, M83, Baby Shambles en 44 begint met The Pasadena's en de heerlijke soulvolle funk dance track tribute. Dit zijn The Pasadena's.
8: De tijdloze dansant.

0: doe.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
0: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: 6,95 €. Enkel als je bestelt via de app.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansen.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oké, party people in the house.
4: De tijdloze dansant.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Het is

0: Het. De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het KMI vreest een weerramp te missen door besparingen. Voor elke 5 personeelsleden die vertrekken, worden maar 2 nieuwe mensen aangenomen. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er ook nieuw materiaal nodig is. KMI-weerman Davy Degenau waarschuwt voor de gevolgen van verdere besparingen bij het KMI.
2: Ik denk aan de voorspelling van de wegen in de winter, wanneer dat de strooidiensten moeten strooien. Wij werken ook voor de NMBS, voor de scheepvaart. Miljardenbusiness ook in België met de belangrijke haven Antwerpen-Zeebrugge. Na de overstromingen van de Ardennen hebben we veel meer interactie met crisiscentra, ook met de gouverneurs. Dus we spelen heel kort op de bal, maar we zouden dat natuurlijk willen blijven doen.
1: Een politieagent die een man doodschoot op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde moet niet voor de rechter komen. Volgens de raadkamer was het wettige zelfverdediging. 2 jaar geleden brachten agenten samen met een collega een man uit Berlaren naar het ziekenhuis die een psychose had. Op de parking viel hij de agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Dat is een nederlaag voor president Trump, want die wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit heeft of een permanente verblijfsvergunning. Dat automatisch geboorterecht wordt in de VS al meer dan 150 jaar toegepast op basis van de Amerikaanse grondwet en dat blijft nu dus ook zo. Ex-Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is bevestigd aan onze redactie. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, moet tegen middernacht 10 miljoen euro terugbetalen aan een beleggingsfonds. Lukt dat niet, dan komt de club in handen van dat fonds. Daarom willen van den Houten, Alderweireld en enkele anderen de club kopen, al is die overname nog niet zeker. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizu Berg zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert, het nummer 30 van de wereld. Ook Elise Mertens mag naar de volgende ronde. Zij won makkelijk in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. En Raphaël Collignon verloor in 3 sets van een Fransman Arthur Fils. Voor hem zit Wimbledon er dus op. En op het WK voetbal zijn Ivoorkust en Noorwegen aan hun wedstrijd in de 16e finales begonnen. Na enkele minuten is het nog 0-0. Vanavond droog, vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna krijgen we stapelwolken en ook kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren is opgesloten geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleider hadden dat niet gezien en na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was geraakt. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
3: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
4: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
3: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
2: Rick Dorfs wordt geen ereburger van de stad Leuven. Dat is opmerkelijk, want het is al langer de gewoonte om gewezen rectoren van de universiteit die eretitel wel toe te kennen. Zijn opvolger Luc zelfs krijgt de titel wel. Rick Dorfs spreekt van een politieke zet van de Leuvense vooruitburgemeester Mohamed Ridouani.
5: Het wijst er toch wel op dat onze samenleving erg gepolariseerd geraakt en dat het heel moeilijk is om met mensen die misschien wat andere ideeën hebben, zoals ik, maar die toch helemaal binnen de democratische contouren passen, hoop ik toch, om die mensen dan nog in de traditie te betrekken. Dus er wordt hier duidelijk een uitzondering gemaakt en uiteraard is dat een politieke keuze van burgemeester Ridouani.
2: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is dat, hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agenten samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Sport op het WK voetbal spelen Ivoorkust en Noorwegen tegen elkaar voor een plek in de 8e finales. Nicola de Brabander, hoe staat het daar bij de rust?
6: Wel, het was een beetje een teleurstellende eerste helft, moet ik zeggen. Maar toch ook 1 heerlijk doelpunt hebben we gezien. Dat is voorlopig de samenvatting, want de 2 landen begonnen voorzichtig. Het was een gelijkopgaande eerste helft zonder veel doelgevaar. Ivoorkust dwong veel hoekschoppen af, maar daaruit kwam geen gevaar voort. En ook Noorwegen stelde er weinig tegenover, tot ineens een klasseflits van Antonio Nusa, ex-Club Brugge, die in minuut 39 de bal prachtig in de verste hoek krulde. De Nooren kregen meteen daarna nog 2 nieuwe kansen om de score verder op te drijven, maar daar slaagden ze net niet in. Ivoorkust hoeft nog niet te wanhopen, denk ik, want Noorwegen heeft op dit toernooi nog in geen van zijn 3 wedstrijden 0 kunnen houden. De voorsprong bij de rust is dus krap 1-0 Noorwegen.
2: En dank je, Nicola. En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Ciso Bergs zich geplaatst voor de 2e ronde. Bergs won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert. Voor Rafael Collignon zit het toernooi er al op. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Arthur Fies. Elise Mertens mag wel naar de volgende ronde. Zij won in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. Vanavond brede opklaring. Het koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: feitloos.
1: Hoi, ik ben Helena en mijn favoriete zomerplaat is Smooth van Santana. Want elke keer als ik dat hoor, word ik instant geteleporteerd naar een zwoele zomeravond.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schaaprechts. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers gegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn er ruim 6.000 mensen gered. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren opgesloten is geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie om de hoogte bracht dat de jongen niet op school was. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen. Zegt Marco Demerling.
3: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
4: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
3: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
2: Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper in West-Vlaanderen heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Want de weg lag er gevaarlijk bij, vertelt de brandweerkapitein Johan Bonnier.
5: Erwtjes, dat is zetmeel met een cellulosevlies. We kunnen dat een stukje verwijderen. We gebruiken ook een klein beetje schuim. Maar het vraagt heel wat werk. We hebben ondertussen 2 tankwagens en 2 autopompen ingezet om het toch wel vlot te laten lopen. De vrachtwagen was niet meer ter plaatse. Hij heeft het pas opgemerkt als hij bij het lossen zag dat hij zijn lading niet meer mee had.
2: Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander, Noorwegen heeft er wel voor moeten knokken.
6: Ja, absoluut. Maar in minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voor tijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong, schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
2: Dank je, Nicola. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Alexander Bloks niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Vanavond brede opklaringen, koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Ja, alleen de korte en de dodentol blijft oplopen.
3: Ja, er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
2: Dank je, Alain. In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep Republikeinen, onder wie vice-president J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper heeft een vrachtwagen zijn lading verloren ter hoogte van Zonnebeke. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar dat is niet eenvoudig, vertelt de brandweerkapitein Johan Bonnier.
4: Het moeilijkste is dat zetmeel wegkrijgen. Dat vliesje, dat cellulose vliesje, lost gemakkelijk, maar het zetmeel zit tussen het asfalt en vraagt heel wat werk. Ik denk ja, dat een vrachtwagen was van 40 ton, dus dat zal wel een 25, 30 ton erwtjes zijn. Dus al gerekend, een kilo erwtjes dat je daar met 6 kunt aan eten, dan weet je hoeveel keer dat je ervan kunt eten.
2: Hoe de lading op de weg is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De chauffeur was pas op de hoogte toen hij wilde lossen. Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander.
5: In minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voortijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong, schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
2: De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De 3 spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 hun sociale media afgeschermd. En in het tennis heeft Alexander Bloks op Wimbledon net niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Het weer vannacht brede opklaringen, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken. Mogelijk enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek. Mijn

0: Wenn du es rückbar.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar de impact op de verkeersveiligheid zal beperkt zijn, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS. De pakkans moet vooral omhoog, dat zei hij interessant.
4: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen.
5: Ja.
4: Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
3: In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vicepresident J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de drie spelers hun sociale media afgeschermd. En op dat WK voetbal is Frankrijk zo net begonnen aan de wedstrijd tegen Zweden voor een plek in de achtste finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vannacht brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

I can't take my mind. My mind.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met promillen net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, dat zei Stef Willems in Ter Zake.
2: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen.
3: Ja.
2: Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorginstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Straks om 3 uur speelt Mexico nog tegen Ecuador. En vanavond is het dan weer aan de Rode Duivels. Om 10 uur onze tijd strijdt België tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Dankzij de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland werden de Duivels uiteindelijk toch groepswinnaar. Vanaf nu kan elke match het eindstation zijn en als het nodig is worden er strafschoppen getrapt. De Rode Duivels hebben er in ieder geval op getraind, zegt Charles de Ketelaar.
4: Je weet dat dat van in een knock-out fase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Je ziet bij Nederland, Marokko, het zijn zoveel spanning. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen. Want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is. Maar je kan het niet simuleren op training. Penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de dag geleidelijk meer stapelwolken. Daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Temperaturen tot 25 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk. Daarna weer zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent, weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. In verschillende Europese landen zijn er invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan 4 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en ons land. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft oplopen, vertelt Alain de Korte.
3: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
2: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Over een uur start nog de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling